0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Hootie and the Blowfish. Only want to be with you, one of your Schmidhauser Breakfast Battle winners this morning.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: 'N Groot shout-out en baie dankie aan al die ongelooflike borge agter Silverhare is goud werd in samenwerking met Strand Buurtwag. Julle maak werklik 'n verskil in ons gemeenskap en bewys dat dit wat jy gee na jou terugkom. 'N Spesiale dankie aan ons hoofborg Strand Buurtwag, ons media vennote Cinerama Somerset West en Helderberg Crime Watch en aan Blue Crane Funerals, Cherry Somerset West, Schmidhauser, DSND Subaru Somerset West, Steve Trimby Optometrists, Busamed Timbald Somerset West en Handwork Hub. Dankie vir die liefde en dat julle die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. Aan al die plaaslike besighede en skole, kom ons staan saam, daag mekaar uit en laai daar die Golden Care Kits af by Helderberg FM of by nog van ons borge, Steve Trimby Optometrists, Calvinia Vleis Strand of by Goede Hoop of Helderview Spar. Die spaardatum is 30 Mei 2026, so moenie uitmis nie. E-pos sales@helderbergfm.co.za en raak vandag nog betrokke.
3: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
4: We need your help.
3: Our goal?
4: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
3: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

Kelly Clarkson, wat hierdie tweede uur van jou Daily Date saam met my begin, What Doesn't Kill You. Middag sê van my Christy, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dit is so 8 minuut, amper 9 minuut oor 1, ons gesels met die snelle kok DSND, Live Well, Live Smart, en ook met Krieke Snygans, en het

0: is Halsey met Graveyard. Voor het gaat Mionet, bykie meer. Ook geluister na Glass Animals, Heat Waves. En ons die laatste uur van jou daily tijd saam met my Christie begin met Mika en die liedjie se naam Grace Kelly. So amperkies 19 minute oor 2, kom ons kyk gauw, lyk die situasie op ons paaie. Ja, dieselfde probleem is nog steeds aan die gang wat ek net nou genoem het, op die N2 verbygaande, verby Somerset West, beide rigtings is daar maar stadig bewegende verkeer, so wees net geduldig as jy daar op die pad is. Dan is daar een nieuwe verwikkeling, dis nou op die N1 noordwaarts. Noordwaarts is gesluit nog steeds tussen die Parel en Woester, en maar suidwaarts is oop. So jy moet maar net bewus wees daarvan die N1 suidwaarts tussen Woester en die Parel is oop, maar noordwaarts is gesluit. Dan is daar ook verkeerbeheer en dis by die Breerivier brug Swellendam op die N2 waar daar verkeerbeheer is. Dis al wat ek vir jou het, hier en daar stilstaande voertuie, maar niks ander ernstige probleme nie. As jy op iets afkom op die paai en jy dink ons met die rest van die padgebruikers waarsku oor daardie probleem, laat weet ons gerus, stuur vir ons een WhatsApp 021 100 6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
0: Join Helderberg Hospice in making a difference, one square at a time. Their Squares for Care project is bringing the community together to crochet and collect granny squares that will be stitched into beautiful blankets for patients in their care. They're aiming to wrap this up on Mandela Day by reaching an incredible goal of more than 100,851 squares. Each square represents comfort, compassion and dignity. Crochet a square, donate wool and drop off at their charity shops and help them wrap their patients in love.
2: Helderberg FM 93.6.